0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte, omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel, iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nu ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had, die werd uitgesteld, die wordt in de komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist, dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf het Aalter haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven is nog niet duidelijk. Eerder liet het land wel weten interesse hebben daarin. Radio En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer. Maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
2: De nacht van Oost-West.

Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist. Dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf Het Aalter haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven is nog niet duidelijk. Eerder liet het land wel weten interesse hebben daarin. Radio En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer. Maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 heeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen in akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. Ich bin ein Berliner gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crasht de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren

0: Eenvoudig maar krachtig, namelijk een goed geleide partij, maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedict Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samen Plus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte, omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nou ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had, die werd uitgesteld, die wordt in de komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist, dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf Het Aalter haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En ja, dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven...

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: nieuws.
1: Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte, omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel, iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nou ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had, die werd uitgesteld, die wordt in de komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist. Dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf Het Aalter haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En ja, dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven is nog niet duidelijk. Eerder liet het land wel weten interesse hebben daarin. Radio En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.

0: jouw regionale radio. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
5: Goedemorgen.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek. Radio Oost-West.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter
4: tot Waregem.
1: Via 106.5 FM.
4: En via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Eigenlijk zouden dit weekend alle grote evenementen afgelast moeten worden. Dat zegt Gerland van Berlaar van de FOD Volksgezondheid in een interview met het Nieuwsblad. En is ook bevestigd aan Belga. Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf die ons land treft. Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. In het gesprek met de openbare omroep bevestigde Van Berlaar in eerste instantie dat het om een advies van de Risk Management Group aan de regering ging, maar later trok hij die bewering weer in en verduidelijkte hij dat het om een persoonlijke mening gaat. Begrijpen wie nog begrijpen kan. Het is opletten voor wie via de E19 naar Brussel wil, want ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer in 3 fasen. Eerst in Mechelen-Zuid. En dan volgen dus de volgende op- en afritten. 3 weken hinder is er nog en wegen en verkeer raad aan om goed je route te checken op voorhand. En met de hitte neem je ook zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela. Na de aardbevingen daar, dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog aan. Het parcours van het BK tijdrijden is ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Radio Goed, we zitten dus vandaag bij een recorddag hoogstwaarschijnlijk met temperaturen tot 40 graden in het binnenland. Na de middag al kans op onweer vanaf de Franse grens. Zaterdag start nog zonnig, nadien opnieuw kans op onweer maar nog 38 graden. Zondag dan gaat het stilaan afkoelen bij 30 graden.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20. Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
0: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oostwest.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, weerbericht. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
6: Dit is Radio Oostwest.
7: Ik luister regionaal.
6: Radio Oostwest.
8: Oost-Westland.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Goedemorgen.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur de teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 heeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. Ich bin ein Berliner gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crashte de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Eigenlijk zouden dit weekend alle grote evenementen afgelast moeten worden. Dat zegt Gerland van Berlaar van de FOD Volksgezondheid in een interview met het Nieuwsblad. En is ook bevestigd aan Belga. Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf die ons land treft. Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. In het gesprek met de openbare omroep bevestigde Van Berlaar in eerste instantie dat het om een advies van de Risk Management Group aan de regering ging, maar later trok hij die bewering weer in en verduidelijkte hij dat het om een persoonlijke mening gaat. Begrijpen wie nog begrijpen kan. Het is opletten voor wie via de E19 naar Brussel wil, want ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer in 3 fasen. Eerst in Mechelen-Zuid. En dan volgen dus de volgende op- en afritten. 3 weken hinder is er nog en wegen en verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand. En met de hitte neem je ook zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela. Na de aardbevingen daar, dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog aan. Het parcours van het BK tijdrijden is ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien.
1: Radio
2: Goed, we zitten dus vandaag bij een recorddag hoogstwaarschijnlijk met temperaturen tot 40 graden in het binnenland. Na de middag al kans op onweer vanaf de Franse grens. Zaterdag start nog zonnig, nadien opnieuw kans op onweer maar nog 38 graden. Zondag dan gaat het stilaan afkoelen bij 30 graden.
3: Welkom
1: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West weerbericht. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
6: Ik luister regionaal. Op elk moment. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Ansegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. 1 op 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijving stop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Lokale besturen zetten daarom ook soms jobstudenten in op speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen. Zeker tot 10 uur vanavond, en dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor minder dan dat ze zouden willen, blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Bijna 2 op 3 Belgen vinden dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Ze verwachten vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag 20 juli. De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht de Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers. En dat is 4% meer dan vorig jaar. Juli en augustus gaan dus erg druk worden in Zaventem. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op 10 van hen in het water in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hitte. Vanmiddag veel zon, 35 tot 40 graden. Vanavond plaatselijk onweer. Morgen opnieuw veel zon en na de middag kans op onweersbuien. We halen 38 graden. Zondag zon en stapelwolken met kans op buien en temperaturen rond 30 graden.
2: Goedenamiddag. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West weerbericht. Zinderend heet en zonnig, temperaturen tot 40 graden. Vanavond lokaal een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag wisselen zon- en stapelwolken elkaar af en blijft er kans op buien. De temperaturen zitten dan rond 30 graden.
5: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.

Elke weekdag krijg je op dit uur de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 geeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen in akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. "Ich bin ein Berliner" gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crasht de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine. MUZIEK.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
3: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Als de dag van

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Zoals je in Ida boek lezen kan, waardoor een zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Heverlee-Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. Alle passagiers zijn van boord gehaald en kunnen straks op een andere trein. Ze hebben ook allemaal water gekregen. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich slecht voelden door de hitte. Alweer een nieuw dagrecord voor de 3e dag op rij. Het KMI heeft daarnet al 33,7 gemeten in Ukkel. En daarmee is het nu al de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 en het wordt vanmiddag alleen nog maar erger en warmer. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen die zich registreerde daar kunnen contacteren. Dat is bevestigd. Het gaat om 220 landgenoten. Venezuela werd gisterochtend getroffen door 2 zware aardbevingen. Er vielen al 235 doden en honderden gewonden. Maar die tol kan nog oplopen. Ons land bekijkt of we het BeFast reddingsteam naar het getroffen gebied kunnen sturen. Club Brugge heeft eindelijk een omgevingsvergunning voor zijn nieuwe stadion. Dat komt net naast het huidige. De vorige vergunningen werden geschorst door protest van buurtbewoners. En er is nu rekening gehouden met hun klachten. Club snakt naar een nieuw stadion, want het Jan Breydelstadion is verouderd en daardoor niet meer veilig. Wanneer ze met de bouw beginnen is niet duidelijk. Vanmiddag veel zon, 35 tot 40 graden. Vanavond plaatselijk stevig onweer. Morgen opnieuw veel zon, na de middag onweersbuien. 38 graden, zondag zon en stapelwolken met kans op een bui en 30 graden dan.
2: Radio Oost-West.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Welkom
2: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioost.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Zonnig en heet, temperaturen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af. Nog 30 graden in kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
5: Veel mooie muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.

Elke weekdag krijg je op dit uur de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 heeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen in akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. Ich bin ein Berliner gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crasht de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Markedal in Oost-Vlaanderen is het Belgisch kampioenschap tijdrijden aan de gang. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn heel wat hittemaatregelen getroffen, zegt de organisatie. De vrouwen zijn gestart om 3:30. Om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breydel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg nog steeds niet officieel groen licht. In Kermt bij Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is zwaar beschadigd en daardoor is er zware hinder op die lijn. Ook in Heverlee in Leuven was er hinder op de sporen. Daar is een Eurostar stilgevallen. De reizigers kunnen daar wel met een andere trein verder. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis omdat ze onwel werden. Er werd wel water uitgedeeld. Zonnig en heet, temperaturen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af. Nog 30 graden in kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
3: Radio Oost-West.
4: Wij doen het voor jou.
5: Dit is Weekendstart.
6: Harry.
4: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry.
7: Radio Oost-West.
8: Thank God it's Friday.
9: Yeehaw!
8: Thank God it's Friday.

In het geval van Harry zal er niet veel dansen aan te pas komen vandaag, want zoals de trouwe luisteraar van dit programma weet, kan Harry niet echt zo goed tegen dat zo hete weer. Dus we doen het min of meer wat rustig vandaag. Cool in the Gang was dat met Let's Go Dancing. Welkom bij Weekendsuit op deze laatste vrijdag van de maand juni. Het is hoogzomer en het is vandaag aflevering 415.

0: echte, onvervalste oldie en een goodie. The Animals met It's My Life. En als je radio doet, ja, dan heb je eens een goede dag. Je hebt eens een mindere dag. Iedereen heeft zo zijn eigen leven. Maar radio op zich is eigenlijk een stukje leven. En daarmee bedoel ik dat radio er altijd is. 24 uur per dag. En ook hier bij Radio Oost-West. Wat er is één keer per jaar, dat zijn de zomerklassiekers. Namelijk de top 100 van de zomerklassiekers. En die is er morgen terug op zaterdag 27 juni.
1: Señoras y señores.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Dit is Weekendstart.

Aanwezig bij een van de wedstrijden in het begin van deze week tijdens het WK voetbal. Shakira met het WK Anthem 2026 en dat heette Die Die. En voor de fans van de voetbal, nou, als je nog fan bent van de Rode Duivers tenminste, dan is er straks zaterdag 27 juni, dat is binnen hier in een paar uur, om 4 uur in de ochtend de wedstrijd van de Rode Duivers tegen Nieuw-Zeeland. En dan is het alleen maar te hopen dat de Rode Duivers voor één keer, slechts voor één keer hoeft het, ook gewoon eens winnen met een goal. Vind je ook niet?

De hoop en het verlangen van heel wat landgenoten werd reeds een paar keer op de proef gesteld tijdens dat WK voetbal. En het is dus maar te hopen dat België eindelijk eens ook een goal maakt. En dat kan binnen hier en een paar uur. Straks zaterdag 27 juni. Om 4 uur in de ochtend. Nou ja, als je dan zo vroeg wakker bent, dan hoop ik dat u gewoon van geniet van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Wat er ook afgetrapt wordt dit weekend, dat zijn de badjes in Roeselare. Ja, ja, die gaan weer door tot en met komende maandag. En er is vanavond dan weer traditioneel dat gratis wat. Ja, sinds decennia aan een stuk wordt dan gewoon een gratis wat Rodenbach verdeeld onder alle aanwezigen die op de Grote Markt aanwezig zijn. Dus mocht je zelf even in de buurt zijn, wees wel gekomen. Goodbye.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be.
2: Weekend start met Harry.

In zijn lage registers van zijn stem had hij een beetje het timbre van Barry White. Maar het was een compleet andere artiest. Onder meer met deze single uit 1977, Lou Rawls, met See You When I Get There. Welkom, dames en heren, bij Weekendside, aflevering 415, op deze vrijdag. We hopen dat u een beetje verkoeling kan genieten bij jou daar in de omgeving, want met zonnige dagen is verkoeling meer dan nodig.

Je zal zich herinneren dat de videoclip toen via MTV nogal controversieel was. Maar de muziek die mag er altijd blijven. Hè. Madonna met Like a Prayer. Ik had het daarnet over het gratis wat Rodenbach straks rond een uur of zeven start had. Op deze vrijdagavond bij de Badjes en Roeselaar op de Grote Markt. Maar morgenavond zijn de vrienden van het huis ook aanwezig. Op het stationsplein om 9 uur. 21 uur lang logischerwijze. Hè. Morgen zaterdag. En dat is Pat en Loredana. Die treden morgen om 21 uur op. En ik zal de volgende plaat dan ook draaien voor een kennis van mij. Voor Jacques. We gingen normaal samen naar het optreden gaan. Maar Jacques die heeft voorbije woensdag een operatie ondergaan. Dus het is afwachten of hij wel of niet kan. In elk geval, Jacques, mocht je meeluisteren naar dit programma Weekend Start, dit is er een voor jou.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. En dan de weersverwachting. De temperaturen gaan kunnen oplopen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen veel zon, na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden, een kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
3: Dit is Weekendstart.
4: Harry.
5: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry. Radio
6: Oostwest. Thank God it's Friday! Yeehaw! Thank God it's Friday!

Un sono italiano. Ach, mooi is dat, hè? Pino D'Angio met Ma Quale Idea. En dat is misschien een van de platen die morgen zal tevoorschijn komen in de Zomerklassiekers Top 100. Want die hoor je morgen weer gedurende de dag via Radio Oost-West. Welkom in deel 2 van dit programma Weekendstart. Ja, ja, we zijn er hoor. Het is snikheet, maar we proberen ons best te doen om ons erdoor te boeren, als het ware, doorheen die 2 uur. Want vergeet niet, als je radio maakt, dan is dat ook voor een stukje hard werk. Je kan daar zot mee lachen en zeggen, nou, dat zal wel. Maar het punt is, voor mensen die de ganse dag buiten werken, daar heb ik enorm veel respect voor. Zoals mensen die in de bouw zitten of die in de buitenlucht moeten werkzaam zijn. Of voor mensen die in de dienstensector zitten, bijvoorbeeld mensen die ook in de horeca werken, in woon- en zorgcentra, is dat enorm hard labeur. En sommigen hebben dan ook nog een ploegensysteem. Maar als je in de radiostudio zit, dan zit je hier tussen allemaal elektronische apparatuur. Computers, schermen, en die geven allemaal warmte af. En ik kan je gerust vertellen dat die warmte, nou ja, af en toe wel een beetje ambetant aanvoelt.

Dee Allisons en Are You Sure? Nou ja, we zijn er zeker en vast zeker van dat we hier in de studio zitten. Ik heb voor alle zekerheid een soortement koeling opgezet. En misschien, als je zeer, zeer goed luistert, hoor je in de achtergrond wat gezuig en van die toestanden. Hè? Nou ja, ik bedoel... Gewoon gezuig van een zuiginstallatie. En als Harry het nu nog erger maakt, dan moet hij gewoon stoppen met radio. Goed, tijd voor muziek. Dit is Julio Iglesias. Hij heeft het over de liefde. No, no. El amor.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit is Weekendstart.

Zo zie je maar weer dat het warme weer ook invloed kan hebben op de grijze massa van Harry. Dat is straks een bloepertje, maar ja, goed. Het moet kunnen met dit weer, hè? Als het in 4 of 35 graden is bij jou in die regio, dan hoop ik dat u zich koel kan houden. Harry probeert het hier ook te doen met zijn zuiginstallatie. Maar ik moet je ook nog vertellen dat morgen, zaterdag 27 juni, er terug de zomerklassiekers zijn. De top 100 van de zomerklassiekers. En er is meer Radio Oost-West als u dat wenst. Want de mobiele studio die komt ook bij jou in de buurt. Volgende week, 5 juli, zijn we op zomerbaar Baarbuur te Wingenen. En de week erop, op 12 juli, op het Food Truck Festival aan de Sporthal van Wingenen.

Het was toen ook een hete zomer in 1976. Ook zelfs in deze periode van het jaar. Want toen begon het warme weer in eind juni. En dat trok zich door tot een stuk in de maand juli. Tot zolang de langste hete zomer die België ooit kende. Nou ja, toch in onze tijdrekening hier. Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.

0: Maltinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Weekend start met Harry.
3: Radio Oost-West.

Wie de naam van dit project ooit uitgevonden heeft, die verdient, nou ja, een zeer grote prijs. Laat het ons zo kort houden. Dat was Derry Dactyl and the Dinosaurs. En 1972, u herinnert zich dat vast niet meer, maar het was een leuk nummertje uit dat jaar. En het heette The Seaside Shuffle.

Hij maakte deel uit van de wereldvermaarde Jacksons. En de Jackson 5 was broer van Michael. Zijn naam Jermaine Jackson. En hij probeerde in de jaren 80 een solo carrière op te zetten. En dat lukte hem voor een stukje. En een van die platen, dat was onder meer deze die hij toen tot een hit bracht. Met Do What You Do. Welkom bij Radio Oost-West. Het is vrijdag en tijd voor Weekendstart.

Het is een opname uit vorig jaar, 2025, maar die we graag nog eens draaien in deze zomerperiode van 2026. Olivia Dean and the Man I Need. Nou ja, Harry was jouw man tijdens deze twee uur weekendshart via Radio Oost-West op jouw vrijdag. We hopen dat u daarvan genoten hebt. Heeft u dat gedaan, laat het ons gerust eventjes weten via info@radioostwest.be. Ter attentie van Weekendstart of ter attentie van Harry. Ik zeg u bedankt om te luisteren naar deze aflevering 415. En voor van de rest, hou het veilig en hou het vooral koel. En als het straks in de komende dagen mocht gaan donderen, maak dat u een beetje veilig zit, hè? Dat u niet al te veel van wat dat ze in het Vlaams zeggen van de vlagen vangt, hè? Goed, zeg bedankt om te luisteren, heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid en vooral veel plezier morgen met de top 100 van de zomerklassiekers via Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Ontwerp.
3: Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleine Brogel werd exact 40,0 gemeten, bevestigt het KMI. Intussen is de temperatuur iets aan het zakken. In Zonnebeke, West-Vlaanderen, is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet precies de doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regen. En niet alle dieren in de zee kunnen daarmee om in dat warme water. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden, dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte anderhalf jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. Alex Sigaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. En bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de meet. Radio Het blijft nog drukkend warm met temperaturen boven 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht alweer amper af. Morgen opnieuw 38 graden en veel zon. Maar zondag komt dan eindelijk wat afkoeling met 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag zakken we naar 26 graden overdag en 15 s'nachts. En dat zullen er velen zien zitten.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West. Radio.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 geeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen in akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. Ich bin ein Berliner gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crasht de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Ansegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het blijft vanavond drukkend warm met temperaturen rond 32 graden. Eerst nog, later vanavond en vannacht kans op lokale onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Morgen belooft opnieuw een snikhete zonnige dag te worden met maxima tot 38 graden. Zondag nog 30 graden bij een verhoogde kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk merkbaar koeler wordt.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De stad wordt

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
0: Radio Oost-West. www.radioostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een aanhouding in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik bevestigt het federaal parket. Bij een reeks huiszoekingen werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn alweer vrij. En 1 iemand werd al aangehouden. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd trouwens het rampenplan afgekondigd. In totaal zijn 11 mensen onwel geworden iets daarna. Daardoor kwamen alle hulpdiensten snel ter plaatse. De brandweer zorgde voor extra koelinginstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook mobiele airco's brengen. In Venezuela blijft de dodentol maar oplopen. Er zijn nu al 929 lichamen geborgen na de 2 zware aardbevingen daar. Dat melden de autoriteiten. Al zal dat ook in de komende dagen nog verder kunnen oplopen, want heel veel mensen bevinden zich vermoedelijk onder het puin. Drukkend warme temperaturen rond de 30 graden tot middernacht. Vanavond kans op onweer, het koelt amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden, heet dus. Zondag 30 graden kans op een bui. Vanaf maandag zou het verder afkoelen.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Radio Oost-West.
3: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Drukkend warm, een kans op onweer. Vanavond en vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag nog tropisch warm met kans op buien. En vanaf maandag koelt het flink af.
6: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Ik luister regionaal.
2: Op elk moment.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur de teletijdmachine, jouw dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1831 heeft de Duits-Britse prins en weduwnaar Leopold van Sachsen-Coburg zijn jawoord om de eerste koning van België te worden. Vandaag dus 195 jaar geleden. De eed legde hij een maand later af op 21 juli. Ons land was dan al 1 jaar onafhankelijk van de Nederlanden. Leopold was een Brit. Hij sprak wel vloeiend Duits en Frans en zelfs een mondje Russisch. Nederlands kende hij niet. De toen 3 voornaamste landen van Europa gingen in akkoord met Leopold als koning. Het enige bezwaar was dat hij protestant was. Daarom moest hij beloven met een katholieke prinses te trouwen en zijn kinderen katholiek op te voeden. Hij trouwde met Louise Marie van Orléans, de dochter van de laatste Franse koning, Lodewijk Philips. In 1963 spreekt president Kennedy in West-Berlijn de legendarische woorden "Ich bin ein Berliner". Hij deed die uitspraak tijdens een speech met 150.000 aanwezigen in West-Berlijn. Hij sprak hiermee de steun uit van Amerika aan West-Berlijn en dat bijna 2 jaar na de bouw van de muur, die Berlijn en Duitsland in 2 aparte landen verdeelde. Berlijn lag immers in Oost-Duitsland. West-Berlijners leefden dus ingesloten door Oost-Duitsers. De woorden van Kennedy waren een protest aan het adres van de Russen, die niet alleen Oost-Duitsland beheersten, maar ook het leven van de West-Berlijners. Ich bin ein Berliner gaat dus over de West-Berlijners die ingesloten zijn door Oost-Duitsers. 5 maanden later werd Kennedy vermoord. In 1945 wordt de oprichting van de Verenigde Naties door 50 landen ondertekend. Polen, dat niet op de conferentie aanwezig was, ondertekende het handvest iets later, wat het totaal op 51 naties bracht. De Verenigde Naties traden op 24 oktober 1945 in werking. De VN telt nu 193 lidstaten. In 1997 verschijnt het eerste boek van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is dan al 7 jaar bezig om het verhaal te schrijven. Ze kwam op het idee van de magische wereld tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Maar liefst 12 uitgevers hadden haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, teruggestuurd wegens niet goed. Het duurde uiteindelijk 2 jaar, tot in 1999, als er dan al 3 boeken uit waren, dat alles in een stroomversnelling kwam. In Indianapolis treedt Elvis Presley voor de laatste keer op in 1977. Door zijn zwaarlijvigheid werden zijn concerten alsmaar korter. 2 maanden na zijn laatste concert van vandaag in 1977 overleed Elvis Presley aan een langdurig gebruik van medicijnen. Hij werd 42. In 1988 crasht de eerste vlucht van de Airbus A320 van Air France. Het vliegtuig was op weg naar een persconferentie. Onderweg passeerde de Airbus een kleine airshow waar het passagiersvliegtuig als stunt 1 keer heel laag zou overvliegen. Het was de eerste Airbus die computergestuurd vloog. De kapitein schatte het laagvliegen fout in en de boordcomputer interpreteerde het laagvliegen als landen, wat ook gebeurde in het bos naast de airshow. Als bij wonder overleefden de 136 passagiers, vooral journalisten, de crash, behalve 1 vrouw en 2 kinderen. In 2025 zijn de Belgian Cats voor de 2e keer Europees kampioen basketbal. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: De kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West meebericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Op zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar